0: Dat wel niet, ik zie.
1: Dat wel niet, ik zie.
0: Dat zijn via de tijd, kom.
1: Ja, maar.